0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Ouddorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaar worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijke bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden aangevraagd om de bodem te verstoren. Voor nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Alkmaar is buiten de prijzen gebleven tijdens de uitreiking van de jaarlijkse World Green City Awards in de Italiaanse stad Bari. Alkmaar was een van de 3 finalisten die kans maakte op de Living Green for Water prijs. Deze prijs gaat naar de stad met de mooiste initiatieven voor waterbeheer en vergroening. Verantwoordelijk wethouder Robert de Beest is evengoed trots op de resultaten en de internationale erkenning. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Ouddorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct één verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het OM overweegt vervolging voor de inzet van een veegwagen om asbest op te ruimen na de nieuwjaarsbrand in Noord-Schouwoude. Dat blijkt uit informatie die het NAD na een WOO-verzoek van de veiligheidsregio ontving. Het commandoteam dat over de nasleep van de brand ging, zou de veegwagen niet hebben mogen inzetten. Deze zou asbestdeeltjes verder hebben kunnen verspreiden. De boete is maximaal 45.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkopen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim 6000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC De Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen te schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgden wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Nou, Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijk verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk maken en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Wagenweg in Alkmaar. De bestuurder werd aangetikt door een automobilist en kwam hard ten val. De automobilist is doorgereden. De motorrijder is na de eerste hulp door de ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Zijn motor liep lichte schade op door de val. De politie doet onderzoek naar het ongeval en probeert de doorrijder te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Ouddorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaar worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijke bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden aangevraagd om de bodem te verstoren. Voor nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Alkmaar is buiten de prijzen gebleven tijdens de uitreiking van de jaarlijkse World Green City Awards in de Italiaanse stad Bari. Alkmaar was een van de 3 finalisten die kans maakte op de Living Green for Water prijs. Deze prijs gaat naar de stad met de mooiste initiatieven voor waterbeheer en vergroening. Verantwoordelijk wethouder Robert de Beest is evengoed trots op de resultaten en de internationale erkenning. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkopen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim 6000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Oud-Dorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct één verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het OM overweegt vervolging voor de inzet van een veegwagen om asbest op te ruimen na de nieuwjaarsbrand in Noord-Schouwoude. Dat blijkt uit informatie die het NAD na een WOO-verzoek van de veiligheidsregio ontving. Het commandoteam dat over de nasleep van de brand ging, zou de veegwagen niet hebben mogen inzetten. Deze zou asbestdeeltjes verder hebben kunnen verspreiden. De boete is maximaal 45.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: You wake up in the morning.
5: Je wordt wakker op een morgen.
4: If you hear work late.
5: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
4: And the mother to the table.
5: En je oude moeder dekt de tafel.
4: You see the same old thing.
5: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
4: Lay your foot by the table.
5: Je legt allebei je voeten op de tafel.
4: And you have always been in pain.
5: Oh, je vrek je rug.
4: Have you ever seen a rainbow?
5: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
4: You got in trouble with me.
5: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
4: Let me

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkopen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC De Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen te schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgden wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Na Alkmaar staat ook Dijkenwaard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijk verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorten verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk maken en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Wagenweg in Alkmaar. De bestuurder werd aangetikt door een automobilist en kwam hard ten val. De automobilist is doorgereden. De motorrijder is na de eerste hulp door de ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Zijn motor liep lichte schade op door de val. De politie doet onderzoek naar het ongeval en probeert de doorrijder te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat dat totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar korte files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 4 kilometer. A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 5. A27 verderop richting Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer. En op de A44, Den Haag-Amsterdam, bij Kaagdorp, 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Oud-Dorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaar worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijke bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden aangevraagd om de bodem te verstoren. Voor nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Alkmaar is buiten de prijzen gebleven tijdens de uitreiking van de jaarlijkse World Green City Awards in de Italiaanse stad Bari. Alkmaar was een van de 3 finalisten die kans maakte op de Living Green for Water prijs. Deze prijs gaat naar de stad met de mooiste initiatieven voor waterbeheer en vergroening. Verantwoordelijk wethouder Robert de Beest is evengoed trots op de resultaten en de internationale erkenning. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
5: Radio 80. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it goes.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Altdorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct 1 verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het OM overweegt vervolging voor de inzet van een veegwagen om asbest op te ruimen na de nieuwjaarsbrand in Noord-Schouwoude. Dat blijkt uit informatie die het NAD na een WOO-verzoek van de veiligheidsregio ontving. Het commandoteam dat over de nasleep van de brand ging, zou de veegwagen niet hebben mogen inzetten. Deze zou asbestdeeltjes verder hebben kunnen verspreiden. De boete is maximaal €45.000. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC De Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen met de schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgden er wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met een gespecialiseerde actie in Molen C in Oudorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dat is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden, die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molen daar wonen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van een nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaarder worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijk bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden gevraagd om de bodem te verstoren. Voor het nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Na Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk houden en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC de Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen met de schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgde er wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A8 naar Amsterdam. Tussen Assendelft en knooppunt Zaandam heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Zaanstad Zuid 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met een gespecialiseerde actie in Molen C in Oudorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dat is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden, die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molen daar wonen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

could.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen ze van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files in Noord-Holland leveren allemaal 5 minuten vertraging op dit moment. Dat valt reuze mee. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 10 minuten extra kwijt tussen Akersloot en Knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naakbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van een nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaarder worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijk bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden gevraagd om de bodem te verstoren. Voor het nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er staat 100 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen Bad Oeverdorp en Velzen. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Bos en Lommer en Buitenvelder, 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord naar de A10 West, tussen de afrit Noord en Tuindorp Oostzaan, een kwartier extra. Je bent ook een kwartier lang onderweg op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn, tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen, tussen Zandpoort en de A22, ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en taken als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viskraam in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om in juni te stoppen met de winkel, maar de keuze is nu anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Een opvolger moet nog worden aangewezen. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Na Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffingen aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk houden en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat minder druk op de weg. Er staat nog 120 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je tussen de Bijlmermeer en Amstelveen 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Noord tussen Westpoort en Landsmeer. En op de A10 Oost richting de A10 West via de zuidkant van de stad tussen Watergraafsmeer en Slotervaart doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A9 en op de A10. De A9 naar Alkmaar. Een kwartier langer onderweg ben je tussen Aalsmeer en Haarlem-Zuid. En op de A10 Oost richting de A10 Noord. Tussen Over Amstel en Landsmeer doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. In Heilo is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legde een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van een nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaarder worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijk bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden gevraagd om de bodem te verstoren. Voor het nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en taken als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viskraam in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om in juni te stoppen met de winkel, maar de keuze is nu anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Een opvolger moet nog worden aangewezen. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Na Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk houden en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
4: Radio 80. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel BR Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktisch.

0: Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Een vrouw is donderdag met de auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorel. De bestuurder kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd. Een berger heeft de auto afgevoerd. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bijna 140 verenigingen uit regio Alkmaar doen dit jaar mee aan de grote clubactie. Vanaf zaterdag gaan leden met een lotenboekje langs de deuren om geld in te zamelen voor hun vereniging of club. Nieuw dit jaar is dat niet 80, maar 85% van de opbrengst naar de club wordt overgemaakt. Loodjes kosten 3 euro, de verkoop loopt tot en met 27 oktober en de trekking van de grote clubactie is op 3 november. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en taak als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viskraam in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om in juni te stoppen met de winkel.

maar de keuze is nu anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Een opvolger moet nog worden aangewezen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.classicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere.

waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse Raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Een vrouw is donderdag met haar auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorl. De bestuurder kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd. Een berger heeft de auto afgevoerd. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naakbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Wannick Zampers met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.